telefoontje heist je het van me kleed. Het is nou te let voor mooie woorden. Ik leeuw ik net, dat heit me jet. Want ik ben oud waard van de kudde.